0: Du hast eingeschaut in unser Programm Durch die Bibel. Und das Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das letzte Programm von Prediger Reimer an mit dem Buch Amos im Alten Testament. Und er hat hauptsächlich die Einleitung für das Buch. Er weiß, was die Umstände in Israel wären zu der Zeit. Und dann, wo Gott Amos rufen würde als ein Prophet für Israel. Und auch, wer Amos wir und wo er von herkommt. Wir sagen auch, dass Gott nicht in Ansehen von der Person haft, aber er kickt nur was er ans Hort ist, wenn er uns zu sehen Dienst rufen würde. In das vandaagse Programm, wo wir seinen, dort Amos anfängt zu prophezeien über Israel, dort Gott sein Gerecht wurde über ihn kommen lassen, wer in ihrer Angehörsamkeit. Ich lade ihn nur weiter an, angeschaut zu bleiben, um zu seinen, was die Bibel uns von der weiter lehren wird von, wo wichtig dort ist, dort auch wie, aus Gott sie nicht kennen, ja, true sein, zu was immer er uns beropen haft. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du jeder Torhercher weiter muss wirklich sehen. Amen. Hier ist weiter mit Jünd, Prediger Elmer Reimer.
1: Nu, Freund, dort feiert mal fang ich an mit der kleinen Amos-Buch im Alten Testament. Und ich habe ein Bett Wort genommen von dort 7. Kapitel zum Anfangen. Dort wird das erste Mal, dort ich zu dir tun habe, aber ich will haben, dat wie wenst een beet bekannt kunnen worden met des profeet Amos. Hij weer een showport van de kleine stad Tekoa. Tekoa weer de laatste stad ver dem dat de grote wildnis aanvang, dat Rolf leidde deed naar den dode zee. Amos chand deze stad zeer goed. Hij weer een showport en ook een de moelbeere oft plekken deed. Wie had dat even zaad als moelbeere vrucht, en dat weer een kleine bere zo als wildnis vier bere. Als weer Amos eindelijk een de ram reist. God roept hem van dat zuidelijke tjenigrijk van Juda en schikt hem naar dat noordelijke tjenigrijk van Israël, naar Bethel, waardoor Jetse dienst weer, en daar zal hij profetieën. De Amos weer niet een staatsmens, hij weer werkelijk van dat land. En meer is zo dat als hij dat eerste maal naar de grootstad kwam, worden die mensen immer han Spuss gemacht ha von am. Aber dann fangen sie uit, dat des man wirklich ne Botschaft hod. Da wäre schien mehrere, die so dachte, dat he kun am eng reicht zene. Da wäre mehrere, die seine Botschaft annehmen, en dat badet zene, die de Wahrheit nicht hören wolle. En so wäre da zene, die sich vereinigde am am te brengen. Da is interessant, wie dechte jore, sind dat volken religiösische mensen, die Gott seine Dienen und Tschinge verfolgt hat. Historische Gemeindgeschichte donen dort behaupte. Ich sehe, dass die sich gegen ihn vereinigte. Sie schickte am Messiah, die Priester, und der wir ein gewitzter politischer Mann. He ging nur dem König Jeroboam, den Zweiten, und reagte dem ab gegen Amos. Und dann ging er trägt nur Amos und deed am beleidigen. Ich will nu erst die 12. und 13. Vers lesen, in dat 7. Kapitel. Dann zegt Amasiah zu Amos, Go, du Prophet, seh die fair, dat du no Juda jest, en dat du doa din Brot eten dest, en doa, du din prophezeie. En kam niemals mehr no Bethel mit din prophezeie, dan dat aus dem Tschenig seine Helge steht, en wo dem Tschenig sein Wohnhus is. Dat schijnt zo dat Amasiah to Amos zegt dat hij bloos wel jalt ha. Dat is waarom hij nu dem Tjenig zijn stede gekomen is. Wat Emma, ze willen hem daar niet ha. Ze willen niet horen wat God to Amasiah had. De Amasiah leidt Amos weten dat hij tjen gebruik had wat eriend wat onbelang dat hij te zeggen had. En ook niet voor Amos zelfs. Wat Amasiah onbelang, Amos weer veel te je ring. Dat de eriend woord wordt te zeggen ha hier, en dem tjenig zine am jegend. No Amasiah zien denken, wie dit ne zeer beriemde steed, woer Amos proud God zine boodschaft uit te geven. En Amasiah wil daar nust van weten, en proud dem Amos los te worden met weerd, de dem Amos zeer beleidje zullen. Hij proud Amos te zeggen, dat de tjenig zeer ontevreden weer met Am, en dat hij zich wegbrengen zal van die stad. Amos deed dat falsch en dem tjenig niet riemen. Hij reed niet toe aan met sanfte, fijne reed. Oh nee. Hij deed aan niet geloven dat zij zo'n fijne mensen waren. En dan ook, wanneer hij een schoop hoort weer en met moeilijk bij hem en bare arbeider deed, wordt het hem niet zeer aangeneem loten. Zijn hang wordt niet fijn wit zijn. En zijn gezicht wordt immer aan en je brand zijn. En Messiah dacht zo dat zo'n mens geen geschaft had en dem tjenig zijn eigen woord. Oberhark nu wat des besondere Gottes Mann to Amasaya to Zaya hod. 14. en 15. Vers en dat 7. Kapitel in Amos. Dan antwoord Amos to dem Amasaya en zeed, Ik wil nicht een profeet en ook nicht een profeet zien zien, aber ik wil een schoophoord en deed moelbare vrucht plekken. En de Heer God neem me als ik de Heer bezorgde deed, en de Heer God zeed to me, Go en doud to mijn volk Israël, profetseer. Amos deed antwoorden en een zeer leef tolje weg, zodat dat het en te worden weer, dat hij een meesje man weer. Hij deed God zijn gerechtigheid en je recht, predje. Door zijn zonen deed hem Amos aandiede als een profeet, die God zijn gerecht broof predje deed, zoals van dat haal vier door weer. Op een zee woe leeftolig hij reden deed, to Amasaya. Wie worden zijn boodschap loten bechecken. Nu wel, ik bloos hier in dit 7e kapitel, nog den 16e vers lezen, en wat hij te zeggen heeft, is even de schoop, jo. Also hier nu, wat de Heer God te zeggen heeft. Du zeigst, du nicht gegen Israel prophezeien, en lot dine wird nicht gegen Isaac zijn geschlecht vallen. Amos wil zich zeer zeggen dat God hem geschikt had, en laat dem Amasaya weten dat de Heer God hem door aangesteld heeft als een profeet. Hij had veel toevertrouwen in dem Heer God. Hij stond dat wellig toe dat hij niet een prediger weer. Een profeet, hij wil niet eenmaal een profeet zien zijn. Hij wil van een zeer kleine stad door hem zieden. En je wordt zeer willen dat hij maar een zeer eenvoudige man weer. En wordt zekerlijk niet, mank zo'n mensen, mank passen, als door en dem tjenig zijn jegen woord worden zinnen. Ober, wanneer God een mens roepen deed, een gewisse arbeid voor hem te doen, dan is het zekerlijk zeer wichtig, dat zo'n mens zich handjeeft tot dem Heer en tot de arbeid die God hem gegeven heeft te doen. Door zal dan nischt im Stich zinnen, wat persönlich is, wie soll er ganz und korwellig sein, Gott gehorsam zu sein, so als Amos wir. Der Amasaya und der König da in Israel, wo er immerhin so gedacht hat, dass das arme Schubhord nicht wird hat, warum soll er sie noch am Harche? Aber sie hat er sollt Harche, weil es eindeut, ob er auch mal ein arme Schubhord wird. Doch hat er Gott seine Botschaft. Ik weet van predjes die zo zijn, die wassen op in een kleine dorp, en je ze goa op een vorm, en die waren maar zeer eenvoudig. Ober die houden zich tot God aan je geeft, en deden God zijn woord vlietig en klaar predje, en God zegend erdienst. Ober jo, daar waren ook zonen ze goa maar christen, die zo dachten dat die maar eenvoudige, aanbeleerde mensen waren. Waarom zullen ze nou aanharken? Dat is een goede lektion voor ons. Wie, die wie God zijn dingen zendt en God zijn woord ha, zullen ons zeer zeker zijn dat God ons geschikt heeft. Wanneer iemand wat vertwijfel is, dan zal zona niet proeven te predigen of ongerechten. Wat hier zeer wichtig is, is de vraag, heeft God die beroep zijn woord uit te leiden, en predje. Wanneer God die beroepen heeft, vriend, dan zal er niet om stich zijn, dat u God zijn woord klaar en duidelijk uitgeven deest. En in 16e vers is beschreven, dat Amos een persoonlijke profetie heeft, tegen dem Amasaya. En wanneer hij ook een zeer leeftolje man is, dat heet Amos, doch is hij broof, en zegt to Amasaya, wat God hem gegeven heeft te zeggen. en vi vore dat låta en des studium betjekke. Mensche ha meint wohl te mi gesagt, dat ek tjene vollmacht ha en min dienst, sogar en det wat ek nu do en des dienst met des studium gat zin woord ut te jewe. Obe vriend, als ek een jonge bengel wie, wist ek je neef dat God mi beropen houd. O dat nemen stout wat ek mi handjewe deed, obe God deeg zin helje jeest en zin woord, deede mi de leng leide wat ek mi schließlich handjewe. Also mat ek zei dat ek nu deze arbeid do, wils ek mi gans zeggen zie, dat God mi daartoe beropen haft. Ek zie verlecht niet zo beriemd als een je andere zendt. Aber dat mocht geen onderscheid tot dem Herr, en eindelijk ook niet tot mij. Ik weet dat God mij te deze arbeid beropen heeft, en hij wordt zien, wordt zegenen, en doet of ik beriemd zie of niet. Zolang als ik true zie, tot God zien wordt, dat klaar en duidelijk uit te leiden. Mijn volmacht komt niet van mijzelf. Wat ik zie of wat ik via, Lever kämpft so eine Vollmacht von Gott sein Wort. So wie dort auch mit Amos. He deed nicht dort prophezeien, wat Menschen sehde, he jef de Botschaft, die von Gott selbst käme. He deed jegen de Sinn predje, die dort in Israel wie. He hielt nicht ein Blatt für ein Müll, wann he rede deed. He jef Gott seine Warnen kriegt so, als Gott am dort jef zu sein. He wist, dat de Sach nicht kon beter gemocht worden, zoals van een door meer geloond parfum op een mesthoepen worden napjeten, wordt niet veel wat helpen. Dat wordt de zaak niet anders, dat door zin weer, dat moest met je handeld worden, en waar niet, dan wordt door je recht komen. Hij moet dat ze je klaar, dat wan God ook ze je geduldig weer, dat tjeem door een tijd, wan de geduld wordt te eng zijn. En hij geeft de warning ook krijgt zo, als God dat uitleed. Daar zijn drie amstend die Amos van Rede deed, en te woont hij profetieën deed. En wie worden die zijne en dem dat we in dit boek studeren worden. Wat ik me even wonderde doe, is dat China door en Battle wist wie hij weer. Zoals ik gezegd heb, hij weer niet beriemd ergens zest woer, als door en de kleine kruis van mensen en Tekoa. Eindelijk is Amos nu ook niet zeer goed bekend, mank Christen en predjes, zo goa, dat heet dat boek dat hij geschreven heeft. Weinig predjes ha Amos gebruikt als een predigtekst. Amos en Hosea deden tozelfde tijd profetieën, en maar han werden ze bekend, ene met hem andere. Zoals we al gezien ha, Hosea deed God zijn leven betonen, over die God die leven is, wordt de zin dag strofe. Amos redt van hoe het je recht en God zijn gerechtigheid die niet endert, dat dan God zijn oordeel brengt, wanneer mensen niet boezen doen.

Nu hier vid de korte ondacht vom Radio de Wachwiesa tum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze ondacht redt Donald Niefeld.

dat vi en zoja svåre tid, bort Kari en ära sästa, en fela andra frus hi måste där smaka. Einmal de nacht vaid Betsy Kari ab. Sitt Kari, Kari! Åh, Kari, vi så mød. Så hadde de dager var så svåre arbeid, så vil slåpe. Aber Betsy sitt, Kari, et hab vått si drømt, ned et vinnis si drømt, et spjert, De haar zelfs reed te mi en de haar zelfs gof mi je danke. Et wel die dat vertalen? Jo, dan wist Corrie, dan moet het nu zijn. Dan zult het niet wachten. Corrie, ik denk, van de trisch nog maar wat uit zijn. Dan wel wie een heem opmaken. Dan wel wie een grote thuis opmaken. En wel deze mensen, want alle zo'n thuis moeten hebben... Wilt je alle vertellen we zijn van ihr huis wasje geholt worden, we ihr huis is verbrand worden, om den wel wie ons zijn temmeren? Ik denk God wel dat ze, dat wie ons om al deze mensen, wilt nu alleen zijn, al die tien jaar, wilt onder ihre elre blijven zijn, dat wie ons zelf om die temmeren. Corrie moest lang daarover nadenken. Betsy, als ze dat verteld had, sloop ze in. Aber Kari konnte nicht mehr schlafen, so muss denken, wo stellt der Herr sich das für, wo soll wie das alles machen?

The clock as Tieren. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Ut, neem dat kind er en vader en moeder en die met aan weeren en jenk aan de stof naar waar dat kind weer. Hij vouwt dat kind aan de hand en zei te haar, Talita kom. Dat meint, Mejaltje, ik zei die, sto op. En dat Mejaltje stond plaatselijk op en vong aan te gonen, wilst hij weer al 12 jaar oud. En ze wisten zes nust als door even te staunen. En hij gebouwt aan zeer streng dat de China woord te heren kreeg en zei dat zij er zullen te eten geven.

0: The clock is twoi.
1: Nu hier wie in je zegt, die wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Blumenheim en Saskatchewan.
2: Dort plegen de gewassen. Die werden allemaal, die woont alleen. Zijn vrouw weer aan gestorven. Hij blijft op een ander huis wonen. Zijn vrouw had het immer zeer schijn reingehouden. Nu proud hij dat ook zo te houden. Eenmaal aan het werk kwam door een vrouwmensch en melk alles rein. En zo je val hem dort. Hij had het einfach zeer gemütlich. Hij woont in een middelje stad. Over dat wie winter geworden. En aan deze ene oven steemt dat zeer met schnee en zeer starke wind. Hij leidt dat licht buiten verder der ongeschaald. En zo'n storm dan wie aan dat bloos toudiester buiten verder der. Nu wie hij bald reit om slopen gonen, dan klappert het aan het der. Maar hij wondert, wer kämt nu nog zo lood in deze storm? Waar hij merkte der een klein bit op, en checkte dan staat door de oude Jozef, dem kämt hij al, de kämt mij amal nu geld. Waar hij zegt, niemals een woord, hij weet niet als die storm, oder kan hij niet reden. Nu staat er bloos en aan den wind, en als deze de deur een beetje opmerkt, rent de wind om de deur meest uit de hand, zo sterk als die. En des Jozef de staat er bloos en straakt zijn hand uit naar hem. En dan jet hij nog zijn dash, waar hij roodhaft een beetje gegeten. Hij krijgt door een stuk worst, ook een sneed brood en brengt hem dort. Dan geeft hij hem nog dat loze geld wat hij rood zijn fop heeft. En dan zit er nog de Jozef heeft geen mats op, neem zijn cola kop is al gans bestiemd met schnee. Dan neemt hij zijn walmats van herken en strijpt hem die nog even. Dan stopt de Jozef een klein beetje terug en hij merkte der touw. Wat rood is hij die der touw merkt, en je hebt hem de gedanken derig. Du hast je door hingen een stoof, en door zijn bad ben, en door zijn worm. Du hast ook een stoel, ook een kleine dash. Over de stoof, die wordt tenust gebrokt. Dat wie als van een stem te aanzet, raakt je dem ouden Jozef terug. Over hij vond zich aan te entschuldigen en zichzelf. Ik deed je hem al helpen, ik geef je hem wat te eten, ik geef hem ook wat geld, ook een mats. Maar dan zag hij aan je danken dat de Jozef, die had een knubbelje schoonstok over hem schuller en aan den stok de hank een pengel. En door wie je wel alles spannen wat de Jozef in deze wereld eend. En dan leidt hij dat zo toch. Hij dacht dan bloos, dat hij knobbelde gonstak met hem over zeer drekken en zijn schuller. En dan, als dat war, als hij met Derek weer dan schifte dat alle van zijn gedanken, zag zijn ovengebed en je had slopen. Maar hij kon niet goed slopen. Hij weer arruig. Om je had slopen niet goed daarna. Over te laatst heeft hij jeroen van vergeten in de storm, de puist, de nacht, Eva. Drie dagen na deze, met een klapper dat water onder der. En hij denkt zo, als de oude Jozef niet waren trek. Over nee, dat moet als het niet de Jozef, nu staat door de doden begroven. De begrijst hem en dan zegt hij, wist u mij in je fallen donen? Na wat kan ik die doen in je fallen donen? Na check me deze goonstok af, wat ik hier heb. Na zegt, wat zal ik met zo'n knubbelje goonstok afstoot? Vorsicht da.

The clock is tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Onze programma's zijn alle op cassette te hebben. De cassette met twee programma's daarboven kost maar bloos $10. Wil ze prijzen voor de post zo je stijgen zijn, moet je ook met onze prijs van $7 by $10 napkomen. Wanneer je een van onze programma's bestellen mocht, dan schikt ons dat geld met wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van die station waar je die van hier zelfs veel biljet hebt, als wanneer je die van Canada touwschetje. De nummer voor dit programma is 258. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt het programma nummer 258.